0: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. In Gemert organiseert Sistermoed een groep van ruim 100 vrouwen uit 28 landen op zaterdagmiddag 25 juli een kleurrijk wereldfestival. Tussen 4 uur 's middags en 10 uur 's avonds kunt u achter Villa Polder genieten van ontmoeting, verbinding en viering. Dit is de derde editie van het culturele feest dat Sistermoed ziet als de kers op de taart van hun werk. Zij zetten zich in om moedige vrouwen die een nieuw leven opbouwen zich thuis te laten voelen. Tijdens het wereldfestival zal er muziek worden gemaakt uit verschillende landen en worden lekkere hapjes en drankjes te koop aangeboden. Reserveren kan sistermoed.nl. Het 45-jarig Oja-festival komt er snel aan, vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Volgende week wordt de complete line-up onthuld. De headliner liet vorige week al van zich horen en stelt zich nu officieel voor, The Cards. Deze supergroep, bestaande uit The King Paul Quinn, The Joker Harrison Young en The Jack Coon Harris, belooft een energieke show vol metal met een duidelijk knipoog naar heavy metal pioniers Saxon te worden. Het motto, niet lullen maar speulen, ook van de partij zijn Mr. Moto. Deze energieke rockers stonden een paar jaar geleden al eens in Oja tijdens de Koningsdag en hebben het muzikale hart op de juiste plek. Laarbeek scoorde vorig schooljaar relatief hoog op het aantal kinderen dat spijbelt voor vakantie. 8 kinderen misten in 2025 school omdat hun ouders eerder wilden vertrekken of later terugkwamen. In vergelijkbare gemeenten waren er verhoudingsgewijs minder vakantiespijbelaars. Opvallend is vorig jaar dat in Laarbeek geen boetes werden uitgedeeld voor dit luxe verzuim. Dit gebeurt pas na een waarschuwing, duidelijke schoolcommunicatie over sancties en als het verhaal van de leerplichtige ambtenaar niet overtuigt. De boete bedraagt de eerste keer €100 per kind per dag. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: takes to turn around.
1: OSR 920. Jij hoort bij ons.
2: OSR.
3: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 3 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
5: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Laarbeek scoorde vorig schooljaar relatief hoog op het aantal kinderen dat spijbelt voor vakantie. 8 kinderen misten in 2025 school omdat hun ouders eerder wilden vertrekken of later terugkwamen. In vergelijkbare gemeenten waren er verhoudingsgewijs minder vakantiespijbelaars. Opvallend is vorig jaar dat in Laarbeek geen boetes werden uitgedeeld voor dit luxe verzuim. Dit gebeurt pas na een waarschuwing, duidelijke schoolcommunicatie over sancties en als het verhaal van de leerplichtige ambtenaar niet overtuigt. De boete bedraagt de eerste keer €100 per kind per dag. Op zondag 26 juli is er een muzikale middag vol nostalgie in het Boerenbondsmuseum in Gemert, waar draaiorgels centraal staan. Deze kleurrijke mechanische muziekdozen die al generaties lang het straatbeeld opvrolijken, zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levensstukje cultuur, erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Het Boerenbondsmuseum is geopend van 1 tot 5 uur. In Gemert organiseert Sistermoed een groep van ruim 100 vrouwen uit 28 landen op zaterdagmiddag 25 juli een kleurrijk wereldfestival. Tussen 4 uur 's middags en 10 uur 's avonds kunt u achter Villa Polder genieten van ontmoeting, verbinding en viering. Dit is de derde editie van het culturele feest dat Sistermoed ziet als de kerst op de taart van hun werk. Zij zetten zich in om moedige vrouwen die een nieuw leven opbouwen zich thuis te laten voelen. Tijdens het Wereldfestival zal er muziek worden gemaakt uit verschillende landen en worden lekkere hapjes en drankjes te koop aangeboden. Reserveren kan sistermoed.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.

0: OSR 920.
1: Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in North Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met een nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Laarbeek scoorde vorig schooljaar relatief hoog op het aantal kinderen dat spijbelt voor vakantie. 8 kinderen misten in 2025 school omdat hun ouders eerder wilden vertrekken of later terugkwamen. In vergelijkbare gemeenten waren er verhoudingsgewijs minder vakantiespijbelaars. Opvallend is vorig jaar dat in Laarbeek geen boetes werden uitgedeeld voor dit luxe verzuim. Dit gebeurt pas na een waarschuwing, duidelijke schoolcommunicatie over sancties en als het verhaal van de leerplichtige ambtenaar niet overtuigt. De boete bedraagt de eerste keer €100 per kind per dag. Koen Kandelaars uit Handel is de eerste die ooit NOS heeft gehackt, maar wel als ethisch hacker. Zijn doel was beveiligingslekken op te sporen en te melden. Deze student IT-expert in het SUMA College ontdekte 11 kwetsbaarheden in 2 maanden tijd. Zo kon hij 850 e-mailadressen achterhalen van 960 medewerkers en zelfs toegang krijgen tot een medewerker met een account met meer rechten. Hij kon voor €5 miljoen schade aanrichten, maar stopte na het inloggen. Zijn bevindingen legde hij vast op video en stuurde die naar de NOS. In plaats van een straf kreeg hij een beloning van de NOS. Op zondag 26 juli is er een muzikale middag vol nostalgie in het Boerenbondsmuseum in Gemert, waar draaiorgels centraal staan. Deze kleurrijke mechanische muziekdoos die al generaties lang het straatbeeld opvrolijken, zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levensstukje cultuur, erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Het Boerenbondsmuseum is geopend van 1 tot 5 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met een nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. In Gemert organiseert Sistermoed een groep van ruim 100 vrouwen uit 28 landen op zaterdagmiddag 25 juli een kleurrijk wereldfestival. Tussen 4 uur 's middags en 10 uur 's avonds kunt u achter Villa Polder genieten van ontmoeting, verbinding en viering. Dit is de derde editie van het culturele feest dat Sistermoed ziet als de kerst op de taart van hun werk. Zij zetten zich in om moedige vrouwen die een nieuw leven opbouwen zich thuis te laten voelen. Tijdens het wereldfestival zal er muziek worden gemaakt uit verschillende landen en worden lekkere hapjes en drankjes te koop aangeboden. Reserveren kan sistermoed.nl. Op zondag 26 juli is er een muzikale middag vol nostalgie in het Boerenbondsmuseum in Gemert, waar draaiorgels centraal staan. Deze kleurrijke mechanische muziekdozen die al generaties lang het straatbeeld opvrolijken, zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levensstukje cultuur, erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Het Boerenbondsmuseum is geopend van 1 tot 5 uur. Laarbeek scoorde vorig schooljaar relatief hoog op het aantal kinderen dat spijbelt voor vakantie. 8 kinderen misten in 2025 school omdat hun ouders eerder wilden vertrekken of later terugkwamen. In vergelijkbare gemeenten waren er verhoudingsgewijs minder vakantiespijbelaars. Opvallend is vorig jaar dat in Laarbeek geen boetes werden uitgedeeld voor dit luxe verzuim. Dit gebeurt pas na een waarschuwing, duidelijke schoolcommunicatie over sancties en als het verhaal van de leerplichtige ambtenaar niet overtuigt. De boete bedraagt de eerste keer €100 per kind per dag. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

beleefde hits. OSR 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een vergelding voor een Iraanse aanval in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen gedood werden. Het is al de 8e nacht op rij dat de VS doelen in Iran bombarderen. Washington zegt ook de militaire slagkracht van Iran in de regio verder te willen verzwakken. Iraanse strijdkrachten hebben nog altijd ruime voorraden raketten en weten de Amerikaanse luchtafweer beter te omzeilen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt aan een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Het plan van vertrekken premier Keir Starmer moest illegale migratie tegengaan, maar kreeg veel kritiek. Vooral de hoge kosten van ruim 2 miljard euro zorgden voor flinke weerstand. De nieuwe leider van de Labour-partij ziet er nu dus van af. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Op zondag 26 juli is er een muzikale middag vol nostalgie in het Boerenbondsmuseum in Gemert, waar draaiorgels centraal staan. Deze kleurrijke mechanische muziekdozen die al generaties lang het straatbeeld opvrolijken, zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levensstukje cultuur, erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Het Boerenbondsmuseum is geopend van 1 tot 5 uur. In Gemert organiseert Sistermoed een groep van ruim 100 vrouwen uit 28 landen op zaterdagmiddag 25 juli een kleurrijk wereldfestival. Tussen 4 uur 's middags en 10 uur 's avonds kunt u achter Villa Polder genieten van ontmoeting, verbinding en viering. Dit is de derde editie van het culturele feest dat Sistermoed ziet als de kerst op de taart van hun werk. Zij zetten zich in om moedige vrouwen die een nieuw leven opbouwen zich thuis te laten voelen. Tijdens het Wereldfestival zal er muziek worden gemaakt uit verschillende landen en worden lekkere hapjes en drankjes te koop aangeboden. Reserveren kan sistermoed.nl. Het 45-jarig Oja-festival komt er snel aan, vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Volgende week wordt de complete line-up onthuld. De headliner liet vorige week al van zich horen en stelt zich nu officieel voor, The Cards. Deze supergroep bestaande uit The King Paul Quinn, The Joker Harrison Young en The Jack Coon Herst belooft een energieke show vol metal met een duidelijk knipoog naar heavy metal pioniers Saxon te worden. Het motto, niet lullen maar speulen, ook van de partij zijn Mr. Moto. Deze energieke rockers stonden een paar jaar geleden al eens in Oja tijdens de Koningsdag en hebben het muzikale hart op de juiste plek. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend heel alle moeite waard.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Non-stop OSR. Non-stop OSR.
1: Via, via. Vieni via di qui.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt na een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Het plan van vertrekkend premier Keir Starmer moest illegale migratie tegengaan, maar kreeg veel kritiek. Vooral de hoge kosten van ruim 2 miljard euro zorgden voor flinke weerstand. De nieuwe leider van de Labour-partij ziet er nu dus van af. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Laarbeek scoorde vorig schooljaar relatief hoog op het aantal kinderen dat spijbelt voor vakantie. 8 kinderen misten in 2025 scholen omdat hun ouders eerder wilden vertrekken of later terugkwamen. In vergelijkbare gemeenten waren er verhoudingsgewijs minder vakantiespijbelaars. Opvallend is vorig jaar dat in Laarbeek geen boetes werden uitgedeeld voor dit luxe verzuim. Dit gebeurt pas na een waarschuwing, duidelijke schoolcommunicatie over sancties en als het verhaal van de leerplichtige ambtenaar niet overtuigt. De boete bedraagt de eerste keer €100 per kind per dag. Koen Kandelaars uit Handel is de eerste die ooit NOS heeft gehackt, maar wel als ethisch hacker. Zijn doel was beveiligingslekken op te sporen en te melden. Deze student IT-expert in het SUMA College ontdekte 11 kwetsbaarheden in 2 maanden tijd. Zo kon hij 850 e-mailadressen achterhalen van 960 medewerkers en zelfs toegang krijgen tot een medewerker met een account met meer rechten. Hij kon voor €5 miljoen schade aanrichten, maar stopte na het inloggen. Zijn bevindingen legde hij vast op video en stuurde die naar de NOS. In plaats van een straf kreeg hij een beloning van de NOS. Op zondag 26 juli is er een muzikale middag vol nostalgie in het Boerenbondsmuseum in Gemert, waar draaiorgels centraal staan. Deze kleurrijke mechanische muziekdoos die al generaties lang het straatbeeld opvrolijken, zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levensstukje cultuur, erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Het Boerenbondsmuseum is geopend van 1 tot 5 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.

je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: OSN 920.
1: Meer dan 6 decennia hits.
2: Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
3: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist en dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt na een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester Van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog. Vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Op zondag 26 juli is er een muzikale middag vol nostalgie in het Boerenbondsmuseum in Gemert, waar draaiorgels centraal staan. Deze kleurrijke mechanische muziekdozen die al generaties lang het straatbeeld opvrolijken, zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levensstukje cultuur, erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Het Boerenbondsmuseum is geopend van 1 tot 5 uur. Laarbeek scoorde vorig schooljaar relatief hoog op het aantal kinderen dat spijbelt voor vakantie. 8 kinderen misten in 2025 school omdat hun ouders eerder wilden vertrekken of later terugkwamen. In vergelijkbare gemeenten waren er verhoudingsgewijs minder vakantiespijbelaars. Opvallend is vorig jaar dat in Laarbeek geen boetes werden uitgedeeld voor dit luxe verzuim. Dit gebeurt pas na een waarschuwing, duidelijke schoolcommunicatie over sancties en als het verhaal van de leerplichtige ambtenaar niet overtuigt. De boete bedraagt de eerste keer €100 per kind per dag. Koen Kandelaars uit Handel is de eerste die ooit NOS heeft gehackt, maar wel als ethisch hacker. Zijn doel was beveiligingslekken op te sporen en te melden. Deze student IT-expert in het SUMA College ontdekte 11 kwetsbaarheden in 2 maanden tijd. Zo kon hij 850 e-mailadressen achterhalen van 960 medewerkers en zelfs toegang krijgen tot een medewerker met een account met meer rechten. Hij kon voor €5 miljoen schade aanrichten, maar stopte na het inloggen. Zijn bevindingen legde hij vast op video en stuurde die naar de NOS. In plaats van een straf kreeg hij een beloning van de NOS. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
6: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Deze week op Omroep Peelrand TV.
7: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
2: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. Goedemorgen zondag.
2: Mark Peter.

We zijn in 2-0 met Goedemorgen Zondag en Bon Jovi hoorde je en Have a Nice Day. Nou, ik zou zeggen inderdaad, Have a Nice Day. Maar niet voordat je naar Goedemorgen Zondag hebt geluisterd, want ik heb muziek voor je van de Mumford & Sons en I Will Wait. Maar yes, Rainbow and Since You've Been Gone.

Van het album Have a Little Faith uit 1994 was dit Joe Cocker en The Simple Things. Ja, van Joe Cocker gaan we naar The Romantics, What I Like About You. Ook Eva Max komt eraan met nieuwe muziek, Salt. En eerst gaan we naar John Holt, Help Me Make It Through.

Ja, ik zei straks wel dat het nieuwe muziek van Eva Max was, maar deze komt toch ook alweer uit 2019. En het is de vierde single van haar debuutalbum Heaven and Hell, Eva Max is an Assault. Muziek van Cher komt eraan met deze klassieker, de Joep Joep Song. Ook Olivia Dean met So Easy. En wat ook easy is, is dat ze geen tijd hebben, maar ja, het is ook weer wel zo. Isn't it time? Dit zijn de baby's.

Voor vele jonge mensen misschien wel een idool. Olivia Dean is natuurlijk best wel nieuw in de muziekwereld. Dit was So Easy. Zometeen Jason Mraz en Butterfly. En je zei het al, idool. En we gaan nu naar Billy Idol in dit geval. En Eyes Without a Face.

de klassiekers hebben ze natuurlijk gemaakt, hè? Deze Dire Straits en Down to the Waterline. Nu uit nog voor je Annie Goulding, Love Me Like You Do. En straks na 9 uur zijn we terug met het tweede deel. Goedemorgen zondag. En dan gaan we de top 40 onder andere terug naar 1966. En nog veel meer. Blijven wij. Oh.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist en dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling, zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Op zondag 26 juli is er een muzikale middag vol nostalgie in het Boerenbondsmuseum in Gemert, waar draaiorgels centraal staan. Deze kleurrijke mechanische muziekdozen die al generaties lang het straatbeeld opvrolijken, zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levensstukje cultuur, erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Het Boerenbondsmuseum is geopend van 1 tot 5 uur. Laarbeek scoorde vorig schooljaar relatief hoog op het aantal kinderen dat spijbelt voor vakantie. 8 kinderen misten in 2025 school omdat hun ouders eerder wilden vertrekken of later terugkwamen. In vergelijkbare gemeenten waren er verhoudingsgewijs minder vakantiespijbelaars. Opvallend is vorig jaar dat in Laarbeek geen boetes werden uitgedeeld voor dit luxe verzuim. Dit gebeurt pas na een waarschuwing, duidelijke schoolcommunicatie over sancties en als het verhaal van de leerplichtige ambtenaar niet overtuigt. De boete bedraagt de eerste keer €100 per kind per dag. Het 45-jarig Oja-festival komt er snel aan, vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Volgende week wordt de complete line-up onthuld. De headliner liet vorige week al van zich horen en stelt zich nu officieel voor, The Cards. Deze supergroep, bestaande uit The King Paul Quinn, The Joker Harrison Young en The Jack Coon Harris, belooft een energieke show vol metal met een duidelijk knipoog naar heavy metal pioniers Saxon te worden. Het motto, niet lullen maar speulen, ook van de partij zijn Mr. Moto. Deze energieke rockers stonden een paar jaar geleden al eens in Oja tijdens de Koningsdag en hebben het muzikale hart op de juiste plek. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: OSR.
6: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Goedemorgen zondag.
6: Mark P.

Koers en Eden, jongens, goedemorgen zondag. Daar luister ik nog steeds naar. En dit was Diana Ross en Upside Down. Ja, voor de top 40 van deze week gaan we terug naar 16 juli 1966.

Marie van toen de Mamas en de Papas, Monday Monday. Nummer 2, de Beatles, Paperback Writer. Ja, die dag zit de nummer 1 op 16 juli 1966 waren voor de Kings en Sunny Afternoon. En die komen ze alle drie achter elkaar.

Nederlands Top 40 van 16 juli 1966 waren voor de Kings en Sunny Afternoon. Zometeen Supertramp, It's Raining Again. Ook de Trucks komen eraan. Ook zo'n mooie jaren 60 platen, With a Girl Like You. Maar eerst, op dit moment is het een van de grootste Hollandse hits van dit moment, zeg maar. Dit is Justin Wild, hier is Cheerio.

Ook weer zo'n klassiekertje. Ook in 1966, The Trucks waren dat en With a Girl Like You. Zometeen hebben we Lord and Royals. Dat is, ja, dan gaan we terug naar 2013. En dat is al iets recenter. Ja, de albumnaam is een beetje apart. Pure Heroine. Nou ja, goed. Dat maakt niet uit. De muziek is natuurlijk mooi. Royals komt er zometeen aan van de Lord. Ook sneller met niks mee te maken. Nou, waar je dus in ieder geval wel mee te maken hebt, is nu Ilse de Lange. Dit is A Miracle. Someone

Nieuwe muziek van Snelle en niks mee te maken. Nou, dat hebben we zeker wel iets mee te maken, want we luisteren natuurlijk naar. En waar we ook naar geluisterd hebben, is de Nederlandse formatie Cadans met De Wind. Maar eerst Bruce Springsteen met deze klassieke Better Days. Hey!

Heb je thuis gras in de tuin? Zo ja, heb je dan wel eens geluisterd of je het gras hoort groeien? Nou ja, move dus in dit geval wel, want dat was de titel van deze plaat. I can hear the grass grow. Ja, zometeen na 10 uur gaat Goedemorgen Zondag verder. Maar niet met mij, maar natuurlijk met Hans van Erp. Veel plezier nog daarmee. Ik ga nog voor je draaien. Mel en de Vintage Future Central Station. En ook de Lighthouse Family met High. Wens je nog een fijne zondag.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. De belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist en dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling, zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holler met een nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Laarbeek scoorde vorig schooljaar relatief hoog op het aantal kinderen dat spijbelt voor vakantie. 8 kinderen misten in 2025 school omdat hun ouders eerder wilden vertrekken of later terugkwamen. In vergelijkbare gemeenten waren er verhoudingsgewijs minder vakantiespijbelaars. Opvallend is vorig jaar dat in Laarbeek geen boetes werden uitgedeeld voor dit luxe verzuim. Dit gebeurt pas na een waarschuwing, duidelijke schoolcommunicatie over sancties en als het verhaal van de leerplichtige ambtenaar niet overtuigt. De boete bedraagt de eerste keer 100 euro per kind per dag. Op zondag 26 juli is er een muzikale middag vol nostalgie in het Boerenbondsmuseum in Gemert, waar draaiorgels centraal staan. Deze kleurrijke mechanische muziekdoos die al generaties lang het straatbeeld opvrolijken, zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levensstukje cultuur, erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Het Boerenbondsmuseum is geopend van 1 tot 5 uur. In Gemert organiseert Sistermoed een groep van ruim 100 vrouwen uit 28 landen op zaterdagmiddag 25 juli een kleurrijk wereldfestival. Tussen 4 uur 's middags en 10 uur 's avonds kunt u achter Villa Polder genieten van ontmoeting, verbinding en viering. Dit is de derde editie van het culturele feest dat Sistermoed ziet als de kerst op de taart van hun werk. Zij zetten zich in om moedige vrouwen die een nieuw leven opbouwen zich thuis te laten voelen. Tijdens het wereldfestival zal er muziek worden gemaakt uit verschillende landen en worden lekkere hapjes en drankjes te koop aangeboden. Reserveren kan sistermoed.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.

0: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Goedemorgen zondag.
1: Hans van Erp.
2: Vinylstudio 45.

platen. En als er dan eentje afkomstig is uit België, dan draaien we die natuurlijk ook hartstikke graag. Een van de vele versies van dit mooie Summertime wordt gedraaid hier op OSR 920 op de zondagochtend. Dit is Goedemorgen Zondag, deel 3 en zo dadelijk deel 4. Deel 1 en 2 kwamen van Mark Peters. Nog dank daarvoor. Hier is je eerste.

Het origineel, dat kennen we uit 1978, hè, van Rolls Royce. Dit mooie Wishing on a Star. En in 1992 kwam er een mooie hernieuwde versie uit. En die werd dan netjes gecoverd op een hele mooie manier door de Cover Girls. Wishing on a Star. Absoluut, hartstikke fijn. Dankjewel. Volgens mij was dat hun enige... enig heetje hier in Nederland. Het mooie Wishing on a Star. Deze jongens weten wat rock'n'roll is. De Golden Earring. En Bombay.

Ja, we hadden het erover dat de jongens van de Golden Earring de rock'n'roll zo heerlijk goed verstaat. Maar deze jongens die kennen de blues toch lekker. Hè? De Bentanks waren dit uit 69 en Riding on the LNN. Ze hadden nog een ander hitje volgens mij. Hè? Wat was dat? Ja, moet ik weer eventjes op gaan zoeken. Goed. OSR 920 op de zondag. Dat betekent allemaal verdeel. Vanaf 10 uur tot den avond 6 uur. Kraakt het, maar het is zo gezellig en zo leuk. En we kunnen alles draaien, krijgen alles te horen, zelfs de gezelligste nummers.

Ja, dat geeft je toch wel een beetje zin om te dansen hier op zo'n zondagochtend. Hè? Soul Cha-Cha met Van McCoy in de Soul City Symphony. Heerlijke klanken hier op OZR 920. We kennen natuurlijk het mooie hitje van Roger Daltrey uit 1973. Wat hij had op zijn eerste soloalbum, Giving It All Away. Maar het is niet helemaal allemaal van hem. Het is namelijk geschreven door deze man. En dat is Leo Sayer. Het origineel.

0: Remember, the night was so exciting. Remember, the smile was so inviting. Remember, then you touched my cheek.
1: Dat is het de aardige van de lekker vinyl draaien hier op OZN 920. Het gaat alle kanten op, zeg. Heerlijk was dat. Dit was dan de Shangri-La's met Remember Walking in the Sand. Nou, in 2002, op deze dag, op deze mooie 19e van de 7e, begon er een musical in Chicago. En die musical bestond helemaal uit de liedjes van Billy Joel. En deze zit er ongetwijfeld tussen. Dat ben jij.

Joe and Jet and the Blackhearts. And I love rock and roll. Nou, ze hield niet alleen van rock and roll, maar ook van boksen. Ja, want vandaag op deze dag, hier hebben we weer gewoon zo'n ouderwetse nieuwsfeitje. 1985, 19 juli, toen had de opkomende zwaargewichtbokser Mike Tyson een gevecht tegen Larry Sims. En dat hij dus met gemak won. Joe Jett belt deze man voorafgaand aan dat gevecht. En de bijgelovige Tyson die staat erop dat Joe Jett hem voor elk gevecht belt. Wat hij ook doet, totdat hij deze traditie doorbreekt voor zijn gevecht tegen Buster Douglas op 11 februari 1990. En dat werd dan ook Tyson's eerste nederlaag. Nooit meer gebeld. Die Joe Jets.

Crimson en Clover. Ja, dit nummer dat Joan Jett ook op haar repertoire staan. Dit is het origineeltje, hè, van... Ja, dan zeg je zoiets, hè. Ben je nou weer kwijt, hè? Goed. We gaan naar een van de laatste platen voor dit uur. En dat is een rentje van Johnny Cash. Het begin van de jaren 70. Ach, dat leuke. Dat tinkel.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Een spookrijder heeft vanochtend rond een uur of zes een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Volgens de politie is het een man van 33 jaar die onder invloed was. Hoeveel hij op had is nog niet duidelijk. Hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De taxichauffeur en de twee passagiers kwamen met de schrik vrij. De beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd bij de botsing op de A1 en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel verkeershinder. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het Openbaar Ministerie van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten. Hij verwondde hem met een steekwapen. De gewonde vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en is overgedragen aan de politie in Basel waar hij vastzit. De Zwitserse recherche is op zoek naar getuigen van het steekincident. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorkum is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met een nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Koen Kandelaars uit Handel is de eerste die ooit RMS heeft gehackt, maar wel als ethisch hacker. Zijn doel was beveiligingslekken op te sporen en te melden. Deze student IT-expert in het Summa College ontdekte 11 kwetsbaarheden in 2 maanden tijd. Zo kon hij 850 e-mailadressen achterhalen van 960 medewerkers en zelfs toegang krijgen tot een medewerker met een account met meer rechten. Hij kon voor 5 miljoen euro schade aanrichten, maar stopte na het inloggen. Zijn bevindingen legde hij vast op video en stuurde die naar de NOS. In plaats van een straf kreeg hij een beloning van de NOS. In Gemert organiseert Sistermoed een groep van ruim 100 vrouwen uit 28 landen op zaterdagmiddag 25 juli een kleurrijk wereldfestival. Tussen 4 uur 's middags en 10 uur 's avonds kunt u achter Villa Polder genieten van ontmoeting, verbinding en viering. Dit is de derde editie van het culturele feest dat Sistermoed ziet als de kerst op de taart van hun werk. Zij zetten zich in om moedige vrouwen die een nieuw leven opbouwen zich thuis te laten voelen. Tijdens het wereldfestival zal er muziek worden gemaakt uit verschillende landen en worden lekkere hapjes en drankjes te koop aangeboden. Reserveren kan sistermoed.nl. Op zondag 26 juli is er een muzikale middag vol nostalgie in het Boerenbondsmuseum in Gemert waar draaiorgels centraal staan. Deze kleurrijke mechanische muziekdozen die al generaties lang het straatbeeld opvrolijken zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levensstukje cultuur, erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Het Boerenbondsmuseum is geopend van 1 tot 5 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.

0: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Goedemorgen zondag. Hans van Erp. Vinyl Studio 45.

0: Kijk eens aan, Reuben James was dit van niemand minder dan Kenny Rogers. Hij begon zijn carrière samen met de First Edition. En hun eerste hitje, dat was Just Dropped In. Een hele mooie ouderwetse plaat is dat. To see in what conditioning my conditioning was in. Dat vond ik altijd zo'n mooi lijntje eigenlijk, als het ware. Dit was ook een van zijn grote successen, Reuben James natuurlijk. Hartelijk welkom terug hier op OSR 920 met Goedemorgen Zondag, deel 4. En hier is Full Force.
1: OSR 920. Testing, testing, 1, 2, 1, 2, testing, 1, 2. In

0: Ja, deze gasten die traden in de jaren 70 en 80 veelvuldig op hier in de regio. Want deze mannen die moest je gewoon zien op de bühne. Want het waren met toch een stelletje van die lolbroeken. Deze heren van de Digimens Band hier op OZR 920. Met... Ja, daar ben ik ook alweer kwijt. Het gaat goed vandaag, hè? Maar goed, we hebben gewoon de volgende maar weer. En dat wordt een heel mooi verhaal. Het origineel is van Michel Huguin. Dit is Gerard Cox, op zijn Nederlands.
1: Het is

zo'n heerlijke plaat, dit, hè? En die man die heeft zo'n heerlijke liedjes gemaakt. Dit is afkomstig van het album War of the Gods, dat hij maakte in 1973. Deze Billy Paul, mooie verschijning, net zoals Isaac Hayes een beetje ziet hij er altijd uit. En die heerlijke liedjes gemaakt. Heel dat album staat vol met dergelijke liedjes, zoals je juist zei. Thanks for saving my life. Alleen zijn ze niet zo bekend geworden als dat ene nummer dat je juist draait in hier. OSN 920. Dan gaan we nu luisteren naar Phil Collins. Een van zijn bekendste misschien wel. In the Air Tonight.

0: decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons.
1: Goedemorgen, zondag.

Tony Joe White uit 1978 en zijn Groupie Girl. En daarvoor die hele mooie Into the Air Tonight van Phil Collins. Heerlijk als die plaat draait. En dan die heerlijke drums even fel binnenkomen natuurlijk. Zo dadelijk heb ik Cry, Cry, Cry to Me van Precious Wilson. Maar eerst even een zondagochtendplaatje.

Precious Wilson en Cry, Cry, Cry to Me. Helemaal aan het begin van de jaren 80 was dit allemaal. En daarvoor hadden we dat echt zondagochtendplaatje. Namelijk een lekker gospelnummer Easy Boy van Greenfield en Cook. En dan onderbreken we nu even de uitzending voor het volgende. Namelijk het weerbericht. Dat hoort er ook allemaal bij zo'n beetje. En vanmiddag dan komen flink wat stapelwolken voor. Maar ook dan schijnt de zon gewoon nog af en toe hoor. Dus niet getreurd. Er staat wel een meest matige noordwestenwind. En het wordt vandaag 20 tot 22 graden. En in de nieuwe week blijft het door een noorden- en noordwestenwind vrij koel voor eind juli. En de temperatuur die stijgt dagelijks naar 20 tot 24 graden. Wolken, zon en soms een bui wisselen elkaar dan af.

Het was er eentje van Redbone, die we kennen van The Witch Queen of New Orleans. En Wounded Knee natuurlijk, hè. Heerlijk is dat. Ja, ik kom tot besef dat we toch maar weinig gedraaid hebben uit de jaren 60. Dus deze nog even snel voordat we afscheid gaan nemen van alles hier. Dit is Aline met Christophe uit 65.

Ja, het is alweer een hele tijd geleden dat we deze gedraaid hebben. Christophe en Aline uit 1965. Zo dadelijk na 12 uur, dan gaat het zondagmiddagcafé gezellig weer open. En als vanouds is dan natuurlijk Berend Koenders als eerste aan de beurt, de DJ van dienst. En de uren daarna, van 2 tot 6, worden vandaag opgevuld door Arie de Jager en Tony Bouw. Ik dank je voor het luisteren voor vandaag. In ieder geval weer volgende week gaan we weer verder met het ouderwetse vinyl, tenminste wat mij betreft, met Goedemorgen Zondag. En tenslotte wil ik eindigen met het album Running on Empty van Jackson Browne. En daar staat dat mooie stay op, maar daarvoor hebben we nog de loadout. Nog een hele fijne zondag.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun account vanwege een probleem met de website niet beschikbaar is. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Moederbedrijf Meta heeft nog niet gereageerd. Een spookrijder heeft vanochtend rond een uur of zes een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Het gaat om een man van 33 jaar die onder invloed was. Hoeveel hij op had is nog niet duidelijk, maar hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De taxichauffeur en twee passagiers kwamen met de schrik vrij. Beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel hinder voor het verkeer. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het OM van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten en verwondde hem met een steekwapen. Het slachtoffer vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en overgedragen aan de politie in Basel waar hij vastzit. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holler met een nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Koen Kandelaars uit Handel is de eerste die ooit RMS heeft gehackt, maar wel als ethisch hacker. Zijn doel was beveiligingslekken op te sporen en te melden. Deze student IT-expert in het Sumo College ontdekte 11 kwetsbaarheden in 2 maanden tijd. Zo kon hij 850 e-mailadressen achterhalen van 960 medewerkers en zelfs toegang krijgen tot een medewerker met een account met meer rechten. Hij kon voor 5 miljoen euro schade richten, maar stopte na het inloggen. Zijn bevindingen legde hij vast op video en stuurde die naar de NOS. In plaats van een straf kreeg hij een beloning van de NOS. Het 45-jarig Oja-festival komt er snel aan, vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Volgende week wordt de complete line-up onthuld. De headliner liet vorige week al van zich horen en stelt zich nu officieel voor, de Cards. Deze supergroepen bestaande uit de King Paul Quinn, de Joker Harrison Young en de Jack Coon Harris belooft een energieke show vol metal met een duidelijk knipoog naar heavy metal pioniers Saxon te worden. Het motto, niet lullen maar speulen, ook van de partij zijn Mr. Moto. Deze energieke rockers stonden een paar jaar geleden al eens in Oja tijdens de Koningsdag en hebben het muzikale hart op de juiste plek. Op zondag 26 juli is er een muzikale middag vol nostalgie in het Boerenbondsmuseum in Gemert waar draaiorgels centraal staan. Deze kleurrijke mechanische muziekdoos die al generaties lang het straatbeeld opvrolijken zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levensstukje cultuur, erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Het Boerenbondsmuseum is geopend van 1 tot 5 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Zondagmiddagcafé. Berend Koenders.
1: 4:45.

Ja. Zo is hij ineens voorbij, die ochtend hier bij OSR 920. Want het is in de middag, de vinyl tot aan 6 uur. Hans, jij bedankt. Mark, bedankt. Jongen, jongen, wat er kwamen de mooie platen allemaal weer voorbij in de ochtend hier bij OSR 920. Nou, wij zijn er tot een uur of 6 met ook alleen maar platen. Junior Campbell.

Muziek van Paul Garrick en Don't Shattered hier in Gozer 920, stralend zonnetje. Ja, toch de frisste dag sinds, laten we zeggen, toch alweer een tijdje. Oh ja, dit is wel even lekker zo, toch? Hier is Boudewijn de Groot, naast jou.

uit de beginperiode, de Rolling Stones, Honky Tonk Woman. Ach ja, terwijl de nieuwe album van de heren Stones, ook op vinyl verkrijgbaar, vliegt de winkel uit. Ja! En ze hebben alle persoonlijke plekken al dus nu meer albums verkocht dan de Beatles hebben gedaan. Dus ze zijn wel goed bezig. Hier is Lynn Anderson. We hebben het over Rose Garden.

Het is natuurlijk wel mooi, die Magna Carta, maar het is gewoon de verkeerde kant van die plaat. Het is een beetje wazig, want die andere kant zit een raar labeltje op. Even omdraaien. Ja, zo. Want we moeten wel goede plaatjes hebben. Live radio. Goed.

Muziek van de Weet je ook alweer? Oh ja. Your Rhythmix, Sweet Dreams Are Made of This. En dan nu. Foreigner. I wanna know what love is.

kennen het natuurlijk, de heren van Dancing Hideaway. Raoul Malo met, in deze band, Mavericks. Vorig jaar kwam het album Trampoline, die al lang op cd uit was, eindelijk op vinyl. Dat kwam ik een paar weken geleden pas achter. Goed, maar we gaan door. Trini Lopez.

0: Muziek van Queen, altijd lekker.
1: En zeker als je die kanjers nog eens een keer vertoont. Don't stop me now. De, wij zijn ook niet te stoppen, want we gaan lekker door met die lekkere plaatjes. Zoals deze Motown. Dancing in the Sweet.

Cazuya van het album On The Beach, maar we draaien de single versie, want die stond zomaar in de kast. En dan nu, Eric Clapton. Hij staat op diverse albums, dus gaan we niet uitleggen welke, want dan moet ik de hoes erbij pakken. Hij gaat zo zingen. Waar heeft het over? The Old Love.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om er overheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun account vanwege een probleem met de website niet beschikbaar is. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Moederbedrijf Meta heeft nog niet gereageerd. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met een nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. In Gemert organiseert Sistermoed een groep van ruim 100 vrouwen uit 28 landen op zaterdagmiddag 25 juli een kleurrijk wereldfestival. Tussen 4 uur 's middags en 10 uur 's avonds kunt u achter Villa Polder genieten van ontmoeting, verbinding en viering. Dit is de derde editie van het culturele feest dat Sistermoed ziet als de kerst op de taart van hun werk. Zij zetten zich in om moedige vrouwen die een nieuw leven opbouwen zich thuis te laten voelen. Tijdens het Wereldfestival zal er muziek worden gemaakt uit verschillende landen en worden lekkere hapjes en drankjes te koop aangeboden. Reserveren kan sistermoed.nl. Laarbeek scoorde vorig schooljaar relatief hoog op het aantal kinderen dat spijbelt voor vakantie. 8 kinderen misten in 2025 school omdat hun ouders eerder wilden vertrekken of later terugkwamen. In vergelijkbare gemeenten waren er verhoudingsgewijs minder vakantiespijbelaars. Opvallend is vorig jaar dat in Laarbeek geen boetes werden uitgedeeld voor dit luxe verzuim. Dit gebeurt pas na een waarschuwing, duidelijke schoolcommunicatie over sancties en als het verhaal van de leerplichtige ambtenaar niet overtuigt. De boete bedraagt de eerste keer 100 euro per kind per dag. Het 45-jarig Oja-festival komt er snel aan, vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Volgende week wordt de complete line-up onthuld. De headliner liet vorige week al van zich horen en stelt zich nu officieel voor, de Cards. Deze supergroep bestaande uit de King Paul Quinn, de Joker Harrison Young en de Jack Coen Herfst belooft een energieke show vol metal met een duidelijk knipoog naar heavy metal pioniers Saxon te worden. Het motto, niet lullen maar speulen, ook van de partij zijn Mr. Moto. Deze energieke rockers stonden een paar jaar geleden al eens in Oja tijdens de Koningsdag en hebben het muzikale hart op de juiste plek. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: OSR.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Zondagmiddagcafé. Berend Koenders.
5: Vinyl 45.

Die zomer van 1969, die moet toch wel bij Bayern op zijn dikke indruk achtergelaten hebben. Want die plaat kwam uit in 1985. En anno 2026 is er nog een van de mooiste zomerplaten die ooit zijn gemaakt. Had ik het daar straks even over de Beatles? Ja hoor, daar had ik het over. Hier zijn ze alweer.

Muziek van de Moody Blues was dat en dan Just a Singer in a Rock'n'Roll Band. Steven Vraatje voor de heren die ook al eens een dikke hit had gemaakt met Nights in White Satin. En ook de B-kant van dit singeltje, Former Lady, die is rustig. Over rustig gesproken, Cliff Richard.

Hij was in 1968 in de gevangenis. Ja, Folsom Prison Blues. Hij was er niet omdat hij vast had, maar hij deed de gevangenen een mooi concert geven. We hebben een heel gevecht gehad hier met een pick-up naald. En Petro die zei van, oh, dan moet je zus en zo doen. Ik zei, die Mavericks, die wil niet, die Dance the Night Away, die wil echt niet. Goed, twee keer Mavericks vandaag tussen 12 en 2. Maar ze waren een fijne band.

0: strawberry soda. It's a real mountain.
1: Wat ik altijd bijzonder heb gevonden is dat deze meneer maar één hitje in Nederland had. Hij had wel een heel album uitgebracht. Dan denk ik, ja, platenbaas, kijk ook even of er meerdere singles van zijn. Maar het is niet gelukt. A Real Mother for you. Het is zondagmiddag, het is vinyl en het zonnetje doet nog wel een beetje zijn best. Maar het is de frisse dag sinds dagen. Dat wel. Hier is weekend.

Het is een beetje een chaotisch programma geworden. Want we zijn even met 25 pick-up naalden bezig geweest voor het beste geluid. Want zometeen straks, over een paar minuten al, de Tony Bouwert Radio. Verderop ook nog Arie Deager.

Cadouchers had het even, de loftrompet. Voor de dames. Lady, ik kijk op een klokje. Ik moet er wat tussen. Zometeen Tony Bouw. En dat wordt gevolgd door Aardjager. En naderhand doen ze dat nog een keer. Fijne zondag.

0: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de twee onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om er overheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met een nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Koen Kandelaars uit Handel is de eerste die ooit RMS heeft gehackt, maar wel als ethisch hacker. Zijn doel was beveiligingslekken op te sporen en te melden. Deze student IT-expert in het Sumo College ontdekte 11 kwetsbaarheden in 2 maanden tijd. Zo kon hij 850 e-mailadressen achterhalen van 960 medewerkers en zelfs toegang krijgen tot een medewerker met een account met meer rechten. Hij kon voor 5 miljoen euro schade richten, maar stopte na het inloggen. Zijn bevindingen legde hij vast op video en stuurde die naar de NOS. In plaats van een straf kreeg hij een beloning van de NOS. Het 45-jarig Oja-festival komt er snel aan, vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Volgende week wordt de complete line-up onthuld. De headliner liet vorige week al van zich horen en stelt zich nu officieel voor, de Cards. Deze supergroep bestaande uit de King Paul Quinn, de Joker Harrison Young en de Jack Coon Harris belooft een energieke show vol metal met een duidelijk knipoog naar heavy metal pioniers Saxon te worden. Het motto, niet lullen maar speulen, ook van de partij zijn Mr. Moto. Deze energieke rockers stonden een paar jaar geleden al eens in Oja tijdens de Koningsdag en hebben het muzikale hart op de juiste plek. Op zondag 26 juli is er een muzikale middag vol nostalgie in het Boerenbondsmuseum in Gemert waar draaiorgels centraal staan. Deze kleurrijke mechanische muziekdozen die al generaties lang het straatbeeld opvrolijken zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levensstukje cultuur, erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Het Boerenbondsmuseum is geopend van 1 tot 5 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: OSR. Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
6: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Zondagmiddagcafé.

Wall of Sound geluid van Phil Spector uit de jaren 60. Je hoorde Argentina Turner voorbij komen, River Deep en Mountain High. Aan het begin van weer een nieuw uurtje hier op OZR 920 van het Zondagmiddagcafé.

van het hele mooie album The Seventh One. Onder andere ook de nummers Stop Loving You op staat. En Mushanga hoorde je Pamela voorbij komen van Toto. En daarvoor hadden we ook nog muziek uit de jaren 70 van de formatie The Roubettes, de Jukebox Dive. En een van de heren van The Roubettes, Tony Torps, afgelopen week overleden helaas. Blijf even in de jaren 70, na 1970 precies te zijn. Een zomerhit van The Free. Hier is All Right Now.

Cowboys ken ik wel van het nummer Borquito. Daar lijkt het ook wel een beetje op. Piret. En daarmee deed hij mee aan het Songfestival in 1974. Zonder eigenlijk heel veel succes. Daarvoor Benny Nijman. Ik weet niet hoe. OZR 920. Lekkere zomerse muziek. Op deze. Je hebt toch wat zonnige zondagmiddag.

Acid, vlak vinyl, hier op OZ 920. We gingen terug naar de jaren 60, de opvolgende tijd van Wilding. Je hoorde de Trogs erbij komen met I Can't Control Myself. Terug naar 1970 met Smokey Robinson en Miracles, The Tears of a Clown.

was een eendagsliedje uit de eind jaren 80, deze van Zion Jones. You Spin Me Around hier op OZR 920. Niet alleen grote hits, maar ook zo'n klein hitje die je eigenlijk nooit hoort op de radio, maar hier op OZR 920 komt voorbij. Nooit geen hit geweest, maar wel mooi. The Beach Boys, Lady Linda.

86 jaar en is denk ik nog steeds. Een paar weken terug was hij in Nederland bij een concert op Soestdijk. Maar deze kwam uit de jaren 60, 1968, maar liefst Tom Jones. En het verhaal over Delilah. Een klassieker nu uit de jaren 70. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.

0: de zon.
1: Ja, wie wil dat niet? Een eigen huis, een plek onder de zon. René Vroger samen met het goede doel. Alles kan een mens gelukkig maken. Gaan wij langzaam op naar het nieuws van 3 uur. Met de Pet Shop Boys. Een uitvoering van Always On My Mind. Zodat ik Arie de Jager.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. In een verklaring staat dat de schepen waarschuwingen negeerden, kwaadwillig handelden en gesteund werden door Amerikaanse terroristen. Volgens de garde hebben 2 schepen een ongeluk gehad en zijn uitgeschakeld en hebben de andere 2 ervan afgezien hun route te vervolgen. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Vingegaard werd om 2 uur wakker gemaakt voor een dopingtest en Pogacar om 5 uur vanochtend. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze controles, die ruim een half uur duren, 's nachts uitgevoerd worden. Beide coureurs waren niet blij. Vandaag rijden ze een zware bergetappe, maar volgens de regels mag het wel. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de 2 onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Het 45-jarig Oja-festival komt er snel aan, vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Volgende week wordt de complete line-up onthuld. De headliner liet vorige week al van zich horen en stelt zich nu officieel voor, The Cards. Deze supergroep, bestaande uit The King Paul Quinn, The Joker Harrison Young en The Jack Coon Herst, belooft een energieke show vol metal, met een duidelijk knipoog naar heavy metal pioniers Saxon te worden. Het motto, niet lullen maar speulen, ook van de partij zijn Mr. Moto. Deze energieke rockers stonden een paar jaar geleden al eens in Oja tijdens de Koningsdag en hebben het muzikale hart op de juiste plek. Laarbeek scoorde vorig schooljaar relatief hoog op het aantal kinderen dat spijbelt voor vakantie. 8 kinderen misten in 2025 school omdat hun ouders eerder wilden vertrekken of later terugkwamen. In vergelijkbare gemeenten waren er verhoudingsgewijs minder vakantiespijbelaars. Opvallend is vorig jaar dat in Laarbeek geen boetes werden uitgedeeld voor dit luxe verzuim. Dit gebeurt pas na een waarschuwing, duidelijke schoolcommunicatie over sancties en als het verhaal van de leerplichtige ambtenaar niet overtuigt. De boete bedraagt de eerste keer €100 per kind per dag. Op zondag 26 juli is er een muzikale middag vol nostalgie in het Boerenbondsmuseum in Gemert waar draaiorgels centraal staan. Deze kleurrijke mechanische muziekdoos die al generaties lang het straatbeeld opvrolijken, zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levensstukje cultuur, erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Het Boerenbondsmuseum is geopend van 1 tot 5 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur
5: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
4: Arie de Jager.

1993 was het. Dat was een grote hit voor The Root Syndicate. Het origineel komt uit 1950. Het is een echte country was die plaat aan. Je hoorde muziek van The Root Syndicate. En The Mockingbird, heel bekend van die hele bekende reclame. Het was in Nederland in 1983 nummer 1. Het, was, nee, 1993 was dat. Hey, goedemiddag, zondagmiddag café. Tony Wouw nog bedankt. Ondergetekende jaren. Your Brother People met Don't Stop the Music.

gezelligje van Fevenie hier bij OSM 920. Vandaag lekker temperatuurtje, zo'n 22 graden hier in de regio. Hey, goedemiddag, welkom ondergetekende de jager tot aan 3 uur. Nee, tot aan 4 uur, moet even goed zeggen. Met lekkere muziek, The Middle of the Road.

advertentie die ik van Chris Andrews gezien over die prachtige Pretty Belinda. En daarvoor had hij ook weer een heerlijke klassieker hier. OSM 920.

Zondagmiddag, je luistert naar het Vinyl Café. En af en toe is een lekkere Nederlandstalige plaat tussendoor. Kan denk ik ook wel hier in het programma. Het komt in Nederland. Don Mercedes met Rocky.

plaatje van de Kok Robin. Told you where all my side. Daarvoor was het Nederlandstalig werk van Vinyl. Het was de muziek van Rocky van Don Mercedes. En tot de achtergrond hoorde je Bonnie Sinclair. Ja. Vinyl Zondag, OSR 920. 2019, Nederlands nummer 1. Danny Vera.

Mick Hucknall, Simply Red, Money's Too Tight to Mention. Ook al wat unieke samenwerkingen er komen uit dit uur wat de vinyl studio betreft. We hadden net al muziek van Peter Tosh en Mick Jagger. Nou, we hebben ook in Nederland een unieke samenwerking gehad. Herman Vrienden en Herman Brood. Niet meer onder ons. 1984 groot dit. Op vinyl. Als je wint.

de legendarische Paul McCartney, 1962. De bekende hit van de Beatles. Love Me Do. OZM 920, vinylzondag. En op vinyl hebben we alleen maar hits. Wat dacht je wel van deze? The Free Electric Band, Albert.

de snelle versie van de Kid Merman van Stead Elvis Presley 1967. Sorry, je komt door in de studio van OSR 920. Kom maar zitten bijna op, straks ben ik nog een uurtje. Straks na vieren kan je weer Tony Bouw horen in de vinylzondag op deze zondagmiddag. Twee platen te gaan tot aan de nieuws. En dan ben ik weer om 5 uur terug. Even lekker discoën. Viola Wales.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. Er zou één raket zijn onderschept door Jordaanse militairen. Doelwit zou de havenstad Aqaba zijn, al dus de staatszender Al-Mamlaka. Door de beschieting zouden raketten op Israëlisch grondgebied terecht kunnen komen. Daarvoor waarschuwt het Israëlische leger. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Woensdag is het 15 jaar geleden dat Breivik de meest dodelijke terreurdaad in de Noorse geschiedenis pleegde. Het monument staat in het regeringskwartier. Daar pleegde de terrorist een bomaanslag waarbij 8 mensen omkwamen. Daarna ging hij naar het eilandje Utøya waar hij 67 mensen doodschoot. Dat waren vooral tieners die op zomerkamp waren. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. In een verklaring staat dat de schepen waarschuwingen negeerden, kwaadwillig handelden en gesteund werden door Amerikaanse terroristen. Volgens de garde hebben 2 schepen een ongeluk gehad en zijn uitgeschakeld en hebben de andere 2 ervan afgezien hun route te vervolgen. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Vingegaard werd om 2 uur wakker gemaakt voor een dopingtest en Pogacar om 5 uur vanochtend. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze controles, die ruim een half uur duren, 's nachts uitgevoerd worden. Beide coureurs waren niet blij. Vandaag rijden ze een zware bergetappe, maar volgens de regels mag het wel. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met een nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Labeek scoorde vorig schooljaar relatief hoog op het aantal kinderen dat spijbelt voor vakantie. 8 kinderen misten in 2025 school omdat hun ouders eerder wilden vertrekken of later terugkwamen. In vergelijkbare gemeenten waren er verhoudingsgewijs minder vakantiespijbelaars. Opvallend is vorig jaar dat in Labeek geen boetes werden uitgedeeld voor dit luxe verzuim. Dit gebeurt pas na een waarschuwing, duidelijke schoolcommunicatie over sancties en als het verhaal van de leerplichtige ambtenaar niet overtuigt. De boete bedraagt de eerste keer €100 per kind per dag. Koen Kandelaars uit Handel is de eerste die ooit NOS heeft gehackt, maar wel als ethisch hacker. Zijn doel was beveiligingslekken op te sporen en te melden. Deze student IT-expert in het SUMA College ontdekte 11 kwetsbaarheden in 2 maanden tijd. Zo kon hij 850 e-mailadressen achterhalen van 960 medewerkers en zelfs toegang krijgen tot een medewerker met een account met meer rechten. Hij kon voor €5 miljoen schade aanrichten, maar stopte na het inloggen. Zijn bevindingen legde hij vast op video en stuurde die naar de NOS. In plaats van een straf kreeg hij een beloning van de NOS. Het 45-jarig Oja-festival komt er snel aan, vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Volgende week wordt de complete line-up onthuld. De headliner liet vorige week al van zich horen en stelt zich nu officieel voor, de Cards. Deze supergroep bestaande uit de King Paul Quinn, de Joker Harrison Young en de Jack Coen Herfst belooft een energieke show vol metal met een duidelijk knipoog naar heavy metal pioniers Saxon te worden. Het motto, niet lullen maar speulen, ook van de partij zijn Mr. Moto. Deze energieke rockers stonden een paar jaar geleden al eens in Oja tijdens de Koningsdag en hebben het muzikale hart op de juiste plek. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: OSR. Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
3: Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
3: Tony Bouw.

heel kort plaatje uit eind jaren 50. Rock and roll op OZR 920 van een meneer die afgelopen week overleden is. Deze meneer heette Freddy Kennen. En het plaatje heette Tallahassee en Lassie hier op OZR 920. Welkom, dit is de lekkerste muziek op vinyl.

Hij was niet zo succesvol als zijn vader Bob Marley, maar hij scoorde een hit in de eind jaren 80. Deze Ziggy Marley, samen met de Melody Makers. Tomorrow People, hier op OZ 920 op deze zondagmiddag, de 19e juli alweer. Terug in tijd met Creedence Clearwater Revival, een van de mooiere. Hier is de Fortunates.

Helemaal live, opgenomen bij Veronica's Countdown in de begin jaren 80. Een van de eerste singles van U2. I Will Follow, deze zondagmiddag. Van links naar rechts, voor ieder wat wils. We hebben nu iets heel moois klaarstaan. Een mooie countryplaat uit de jaren 70. Emmylou Harris, I Really Had a Ball Last Night.

Een uitvoering die je niet zoveel hoort op de radio. Maar toch de moeite waard om te draaien. Deze van de Bee Gees. Het heette To Love Somebody.

Ja, je kent het begin van de hits, net als in de film Stiekem Gedanst of Zoveel te doen. Maar dit was een voorganger van deze band, Toontje Lager uit de eind jaren 70. Javrek, zo heet die. Tijd voor The Man in Black. Hier is Johnny Cash en het overbekende Ring of Fire.

0: Muziek voor Elk Wat Wilders op deze zondagmiddag. De lekker uit 1960 van Connie Francis. Everybody's Somebody's Fool. Dan nu De Bos, Bruce Springsteen en het originele Fire.
1: I'm driving in my car.

Roll!

man die heel veel hits scoorde in de jaren 70. Deze meneer Demis Roussos, Perdona Me, hier op OZR 920. Van het album Crime of the Century, Supertramp en Dreamer.

0: Hey, Wolf, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Ja. Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
0: Bye.
2: Doei. Ja, dat was helemaal...
0: Hallo, Wolf.
2: Nog niet helemaal.
0: Wolf.
2: Uit eind jaren 70, de Stampeders. Een beetje een ode aan een heel bekende discjockey uit Amerika, Wolfman Jack. Aan het einde van mijn aandeel op deze zondagmiddag. Zodra ik het laatste uurtje met collega meneer De Jager.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak, iets ten noorden van Madrid, wordt groter en heeft tot nu toe meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat een nieuwe hittegolf verwacht wordt vanaf dinsdag. In Kuwait zijn door raketaanvallen installaties geraakt die energie opwekken en zeewater ontzilten. Er is brand uitgebroken. Zo'n 90% van het drinkwater in Kuwait komt van zeewater dat ontzilt is. Het gaat volgens het ministerie van Energie en Water om dezelfde installaties die vrijdag werden aangevallen. Iran meldt aanvallen te hebben uitgevoerd op militaire en Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. Er zou één raket zijn onderschept door Jordaanse militairen. Doelwit zou de havenstad Aqaba zijn, al dus de staatszender Al-Mamlaka. Door de beschieting zouden raketten op Israëlisch grondgebied terecht kunnen komen. Daarvoor waarschuwt het Israëlische leger. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Woensdag is het 15 jaar geleden dat Breivik de meest dodelijke terreurdaad in de Noorse geschiedenis pleegde. Het monument staat in het regeringskwartier. Daar pleegde de terrorist een bomaanslag waarbij 8 mensen omkwamen. Daarna ging hij naar het eilandje Utøya waar hij 67 mensen doodschoot. Dat waren vooral tieners die op zomerkamp waren. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noordoosten kan een enkele bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 20 tot 24 graden en het blijft droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. In Gemert organiseert Sistermoed een groep van ruim 100 vrouwen uit 28 landen op zaterdagmiddag 25 juli een kleurrijk wereldfestival. Tussen 4 uur 's middags en 10 uur 's avonds kunt u achter Villa Polder genieten van ontmoeting, verbinding en viering. Dit is de derde editie van het culturele feest dat Sistermoed ziet als de kerst op de taart van hun werk. Zij zetten zich in om moedige vrouwen die een nieuw leven opbouwen zich thuis te laten voelen. Tijdens het Wereldfestival zal er muziek worden gemaakt uit verschillende landen en worden lekkere hapjes en drankjes te koop aangeboden. Reserveren kan sistermoed.nl. Koen Kandelaars uit Handel is de eerste die ooit NOS heeft gehackt, maar wel als ethisch hacker. Zijn doel was beveiligingslekken op te sporen en te melden. Deze student IT-expert in het SUMA College ontdekte 11 kwetsbaarheden in 2 maanden tijd. Zo kon hij 850 e-mailadressen achterhalen van 960 medewerkers en zelfs toegang krijgen tot de medewerker met een account met meer rechten. Hij kon voor 5 miljoen euro schade aanrichten, maar stopte na het inloggen. Zijn bevindingen legde hij vast op video en stuurde die naar de NOS. In plaats van een straf kreeg hij een beloning van de NOS. Op zondag 26 juli is er een muzikale middag vol nostalgie in het Boerenbondsmuseum in Gemert, waar draaiorgels centraal staan. Deze kleurrijke mechanische muziekdozen die al generaties lang het straatbeeld opvrolijken, zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levensstukje cultuur, erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Het Boerenbondsmuseum is geopend van 1 tot 5 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
4: Arie de Jager.

1959, een lekkere klassieker was dat van Niels Sedaka en Oh Carol. Zo, even naar 5 uur geweest. 6:05. Tony Bouw nog bedankt uiteraard. Maar het laatste uurtje vol voor deze zondagmiddag. OZM 920 met het Vinyl Café. Even disco met Cheryl Lee Ralph.

de betere plaat uit de jaren 80. Hier de muziek van de zanger Mark Hollis was het in de tijd. Top toch met It's My Life. Daarvoor we gingen lekker even disco met Sheryl Lee Ralph met In The Evening. En oude disco klassieker was dat in 1984. Kanshebbers ook voor wat nederpop. En dan heb ik over de man die vorig jaar op 16 maart is overleden. Op 82-jarige leeftijd aan de ziekte van Parkinson. 1981, grote hit. Hou me vast. Rob de Nijs.

liedzanger Jimmy Smit uit de tijd van de Spiegelbol. En het lichtorgel. 1976, de trams waren dat. Disco Inferno. En ongeveer zo'n 7 jaar later hadden we 1983. De zomer van 1983, die was nog zo warm. En we hadden ook een grote hit in Nederland. 1983, Blame It On Love, Anita Meijer.

kijken wat de klinkers vanaf vernieuwen op deze zondagmiddag. Was de muziek van de Lovin' Spoonful. Tot om 6 uur op deze zondag, Vernieuw Café. Alleen plaatjes vanaf vernieuw. Wat dacht je wel van deze uit Zweden? ABBA.

het is een eerbetoon aan de zwoele nachten. Deze plaat van ABBA. Agnetha, Bjorn, Benny, nou niet verwit. Een van de stevige platen. 1978, ABBA hoorde je dus met The Summer Night. Hier vanuit het vernieuwcafé komen wel eens wat verzoekplaten binnen. Van het album 17 Seconds. Of dat we deze plaat konden draaien. Het is The Cure met Secrets.

mannen met de banen. ZZ Top, 1983. Lekker rocknummer. Ik kon er tegen nog over mee vertellen. Toen had ik nog haar tenminste. Nieuw zondag, tot zo'n 17 minuten eraan is het 6 uur. Ik heb nog wat lekkere klassiekers voor je klaarstaan. Wat dacht je wel van deze? Een klassieker. I Got You Babe, Sonny & Cher. Hey,

Klassieke, die was dat van Chair. I Got You Babe, hoorde je. Even mooie muziek gaan we draaien. Een van mijn favorieten. Donna Summer.

0: zon.
1: Ja, toch een Nederlandse productie zo vanaf een nieuwe gedraaid.
0: Als de zon schijnt.
1: Ja, zo misschien de muziek was dat van André Hazes. Nee, André Hazes. Maar het is André van Duin die zit. Als de zon schijnt. Goed, nog twee platen te gaan, denk ik, voor het nieuws van 6 uur. Bob Marley.

Dan voor het luisteren van deze vinylzondag op OZR 920. En dit was de laatste plaat voor 6 uur. De Britse New Wave Band ABC. Uit 1982. Wat mij betreft, de jager, tot de volgende keer. Wow.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Dame zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. Vliegtuigproducent Boeing wil de productie van zijn populaire 737 MAX toestellen verder verhogen. Het bedrijf werkt nu toe naar 47 stuks per maand en wil daarna doorgroeien naar 52, als dat verantwoord is volgens de veiligheidscontroles. Die beslissing wordt genomen op basis van de interne veiligheidsbeoordelingen. Boeing maakte dat bekend in aanloop naar de Farnborough Airshow die morgen begint in Groot-Brittannië. Dat is een van de grootste evenementen in de internationale luchtvaartindustrie. En de natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak iets ten noorden van Madrid wordt groter en heeft tot nu toe al meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat er in Spanje een nieuwe hittegolf wordt verwacht vanaf dinsdag. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Een ree is van schrik door loslopende honden in het kanaal gesprongen bij Beekendonk. Het dier is door de brandweer uit het kanaal gehaald. Hij zwom zelfs naar de brandweermannen toe. Het dier is daarna in een dierenambulance gelegd om weer vrij los te laten, maar helaas heeft het dier door de stress het niet overleefd en is in de ambulance overleden. De eigenaar van de 2 honden waardoor de ree in het water sprong is onbekend gebleven. Jongeren die aan het vissen waren hadden de hulpdiensten gebeld. De eerste fase van de reconstructie van het fietspad aan de landmeter van Beurdeweg en de Peeldijk is afgerond. Dit deel is voorzien van nieuw asfalt en zorgt direct voor een veiligere en comfortabelere route. Momenteel werkt men aan fase 2 van dit project, die naar verwachting eind juli afgerond wordt. Het fietspad wordt verbreed, krijgt nieuw asfalt en waar mogelijk verder van de rijbaan gelegd. De werkzaamheden vanuit de N277 richting Milhezen zullen naar verwachting duren tot minimaal eind 2026. Dit betekent dat de Peeldijk heel 2026 zeer beperkt toegankelijk is voor doorgaand verkeer. De sporters van badmintonclub Lieshout houden vakantie. Zij hebben hun rackets opgeborgen voor een welverdiende zomerstop. Op woensdag 8 juli hadden zij hun laatste speeldag. De rackets worden weer opgenomen op woensdag 26 augustus... tijdens de eerste speelavond van het seizoen 2026-2027. Niet iedereen zal echter op die datum wachten, want badminton is uitermate geschikt om op de camping te spelen. Zo blijven veel spelers een beetje in vorm gedurende de zomerstop. Vanaf 26 augustus zijn nieuwe leden dan ook meer dan welkom bij Badminton Club Lieshout. Je mag altijd 2 keer gratis meespelen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.

0: What a Girl Wants, Christina Aguilera op de radio. En daarmee is het net 6 uur geweest. Een goede avond, mag ik je vragen. Hoe was je weekend?
1: Paul van Beek.
0: Was het een beetje de moeite waard? Nou, gelukkig maar. Dan toppen wij het mooi af met nog 2 uur lang de beste hits op OSR 920. Zondagavond, de 19e van juli. Moet je nog werken of zit je al in het vakantiegevoel? Dat is ook lekker, hè? Op de radio zometeen Janet Jackson, Gladys Knight and the Pips. En nu Tori Amos en Cornflake Girl.

De nachttrein naar Georgia. Gladys Knight en de Pips. Wat een heerlijke chill muziek, hè, eigenlijk, als je dit terug hoort. Daarvoor Janet Jackson, de dame die trouwens weggegund is uit de film van het leven van Michael Jackson. Dat is toch ook wel heel apart, hè? Terwijl ze toch echt wel een stukje van heeft deelgemaakt, zou je denken. OSR 920, 21 Pilots.

Het was lang rustig rondom Ali de Schinning, totdat hij meedeed met de beste zangers en tegenwoordig in allerlei samenwerkingen toch regelmatig optredens verzorgt. Vind ik mooi, want hij heeft zo'n hele typische stem. Ja, die mag niet zomaar verloren gaan, zou je denken. Dit is OSR 920. De zondagavond is voor jou. Vanavond hebben we nog Jorg Kreine. Kees is er met de platen ABC. En ik neem je nog mee tot een uur of acht met de man die met een liedje over een kat eigenlijk zijn hele carrière wist te redden. Al Stewart. On a morning.

Supersonic Blues Machine. En I Am Done Missing You. Dat zijn van die liedjes die je bijna nergens anders hoort. En juist dat is de reden dat je luistert naar OSR 920... om je gewoon af en toe een beetje te laten verrassen. Daarvoor nog Gillian Lennon, de zoon van Yoko en inderdaad John. Too Late for Goodbyes was trouwens zijn enige hit die hij had. Maar goed, Paul McCartney en Wings, over de Beatles gesproken.

Abandon, Set Adrift on Memory Bliss, was een one-hit wonder. En die koesteren we dan ook hier bij OSR 920. Het alweer bijna 7 uur. Supremes nu op de radio met de typische Motown sound. Moet ik daar nog wat aan toevoegen?

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Damen zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en droneaanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Na enkele succesvolle jaren komt er nu definitief een einde aan de vrijdagavondactiviteit Zaalvoetbal voor de Jeugd in Lieshout. De initiatiefnemers hebben besloten om definitief te stoppen met het project. Het resterende subsidiebudget is geschonken aan Energy Teens, zodat het ten goede blijft komen aan de jeugd in Lieshout. Dankzij de inzet van een kleine groep betrokken vrijwilligers is in de afgelopen jaren een waardevolle ontmoetingsplek ontstaan. Iedere vrijdagavond wisten veel jongeren de weg naar sporthal De Klumper te vinden om samen te sporten en elkaar te ontmoeten. De zomervakantie is begonnen. 6 weken zonder school, huiswerk of vaste routines. Tijd om uit te rusten, erop uit te gaan en nieuwe dingen te ontdekken. Vakantie hoeft niet volgepland te zijn. Juist in de vrije tijd ontstaan de mooiste momenten. Denk aan buitenspelen, een nieuwe vriend ontmoeten of een hut bouwen. Verveling geeft kinderen ruimte voor fantasie. Of je nu thuis blijft of op vakantie gaat, buiten is altijd iets te beleven. Rennen, fietsen, klimmen, zwemmen. Bewegen gaat vanzelf bij buitenspelen. Zo ontmoet men vaak ook andere kinderen. In de gemeente Gemert-Bakel zijn volop plekken aanwezig voor kinderen. De eerste fase van de reconstructie van het fietspad aan de landmeter van Beurdeweg en de Peeldijk is afgerond. Dit deel is voorzien van nieuw asfalt en zorgt direct voor een veiligere en comfortabelere route. Momenteel werkt men aan fase 2 van dit project, die naar verwachting eind juli afgerond wordt. Het fietspad wordt verbreed, krijgt nieuw asfalt en waar mogelijk verder van de rijbaan gelegd. De werkzaamheden vanuit de N277 richting Milhezen zullen naar verwachting duren tot minimaal eind 2026. Dit betekent dat de Peeldijk heel 2026 zeer beperkt toegankelijk is voor doorgaand verkeer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.

Keep Your Head Up. Ben Howard op de radio. Oh, lekker. Ashton Gardner en Dyke daarvoor. Resurrection Shuffle. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons.

0: It's All Gone, de man die natuurlijk zijn auto alweer aan het opstarten is om voor kerst naar huis te rijden. Chris Rea, ja, daar wordt hij echt... Daar is hij onlosmakelijk mee verbonden, zoals dat zo mooi heet. We hadden de Shoes trouwens ook nog. En na, na, na, heerlijke wegdroommuziek op de zondagavond van OSR 920. Even terugblikkend op je weekend, dat is altijd wel belangrijk. Zometeen gaan we naar Frankrijk, bezongen door een Nederlander. En dat heeft hij heel goed en lang gedaan. Je hoort hem straks, Nadesha. Dat was een bijna apart plaatje, Austin.
1: Wait.

Nou, dit liedje is hier voorgoed in Frankrijk gaan wonen. Helemaal terecht, want ja, wij denken ook dat hij gewoon uit Frankrijk komt. Niets is minder waard. Het is een Nederlander. Dave, we hoorden met Dan Sementenaan op OSR 920. Dasha Austin hadden we ook nog op de radio. Dit is de zondagavond van OSR 920.

mij maar goed wat energie. Je hoorde Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Dit is OSR 920 en David Bowie op de radio. Dit is Let's Dance.

Je hebt goede bands en je hebt hele goede bands. En ik denk dat we met Coldplay wel in de laatste categorie vallen, toch? De hardest part op OSR 920, zondagavond. Lekker na een weekend, even nog een beetje uitbuiken. Misschien de barbecue nog even voor de restjes aanzetten. Ja, precies dat. Dat gevoel dat moet je gewoon even vasthouden. OSR 920. Zometeen nog The Rag & Bone Man. En dit is ook zo'n soort van klassieker van Steve Miller Band.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 53-jarige Luigi Esposito, die werkte voor verschillende lokale sportmedia. Zijn lichaam was zo zwaar verminkt dat in eerste instantie niet kon worden vastgesteld of het om een man of een vrouw ging. De autoriteiten onderzoeken nu de omstandigheden van de vermoedelijke moord bij het Italiaanse Napels. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. Vliegmaatschappij United Airlines is bang dat reizigers de luchthaven van Palm Springs in Florida gaan mijden na de naamswijziging naar Donald Trump International Airport. Uit een interne nota blijkt dat medewerkers passagiers om die reden mogelijk zonder extra kosten wilden omboeken naar luchthavens in Miami of Fort Lauderdale. United zegt later dat die instructie verkeerd was geformuleerd en niet geldt. De luchthaven kreeg onlangs officieel de naam van de Amerikaanse president Trump. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De zomervakantie is begonnen. 6 weken zonder school, huiswerk of vaste routines. Tijd om uit te rusten, erop uit te gaan en nieuwe dingen te ontdekken. Vakantie hoeft niet volgepland te zijn. Juist in de vrije tijd ontstaan de mooiste momenten. Denk aan buitenspelen, een nieuwe vriend ontmoeten of een hut bouwen. Verveling geeft kinderen ruimte voor fantasie. Of je nu thuis blijft of op vakantie gaat, buiten is altijd iets te beleven. Rennen, fietsen, klimmen, zwemmen. Bewegen gaat vanzelf bij buitenspelen. Zo ontmoet men vaak ook andere kinderen. In de gemeente Gemert-Bakel zijn volop plekken aanwezig voor kinderen. De eerste fase van de reconstructie van het fietspad aan de landmeter van Beurdeweg en de Peeldijk is afgerond. Dit deel is voorzien van nieuw asfalt en zorgt direct voor een veiligere en comfortabelere route. Momenteel werkt men aan fase 2 van dit project, die naar verwachting eind juli afgerond wordt. Het fietspad wordt verbreed, krijgt nieuw asfalt en waar mogelijk verder van de rijbaan gelegd. De werkzaamheden vanuit de N277 richting Milhezen zullen naar verwachting duren tot minimaal eind 2026. Dit betekent dat de Peeldijk heel 2026 zeer beperkt toegankelijk is voor doorgaand verkeer. De sporters van badmintonclub Lieshout houden vakantie. Zij hebben hun rackets opgeborgen voor een welverdiende zomerstop. Op woensdag 8 juli hadden zij hun laatste speeldag. De rackets worden weer opgenomen op woensdag 26 augustus... tijdens de eerste speelavond van het seizoen 2026-2027. Niet iedereen zal echter op die datum wachten, want badminton is uitermate geschikt om op de camping te spelen. Zo blijven veel spelers een beetje in vorm gedurende de zomerstop. Vanaf 26 augustus zijn nieuwe leden dan ook meer dan welkom bij Badminton Club Lieshout. Je mag altijd 2 keer gratis meespelen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Oh.
1: 920.
4: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Peter Boer.

Een van zijn eigen plaatjes, deze Noretta Michael Walden. Want hij schreef onder andere heel veel voor Madonna, Whitney Houston en al die grote artiesten. Maar zelf scoorde hij dus ook eens een keer een leuke plaat. En dat deed hij dit keer met de Divine Emotions. Hij heeft het ook nog eens een keer gedaan volgens mij met Patty Austin. Ja, Gimme Gimme Gimme, dat was ook Noretta Michael Walden.

Alex Warren en Passenger. En altijd lekkere muziek bij OSR 920. Dus ook op de zondagavond. Het is even wennen voor mij. Normaal zit hier Jorg Krijnen, maar vanavond mag ik even invallen. Goedenavond en leuk dat je er toch nog even bij bent. Tot een uur of 10 ga ik het volmaken. Met nu Dina Carroll.

Een beetje van jou en een beetje van mij. Ja, dat is muziek van de Monkees uit lang vervlogen tijden. En daarvoor uit onze eigen land, uit Nederland. Ja hoor, I've Got the Bullist. En zangeres Frederik Spicht toen de tijd. En In the Middle of the Night. Nou, zover is het nog lang niet. Het is nog volop licht. En we draaien Destiny's Child.

ook hitscore aan de lopende band. Hè? Hadden we voorheen nog Would I Be Friends With Me. Nu alweer nieuwe muziek van deze Davina Michel. And I Won't Let Go. En zomerse muziek daarvoor met Shona Paul en Enrique Iglesias. Een mooie combinatie met Bailando. Het is ook een mooi weekend als je het aan mij vraagt. Max stond vanmiddag weer op het podium. En we hebben allemaal weer even staan zwaaien.

Chris Montes, even terug in de tijd. Hij had ook die hele leuke plaat met Let's Dance en zo. Lekkere kwaliteitsmuziek hier bij OZN 920. En dan ga ik er nog bij vertellen dat er ook een Nederlandstalige versie van deze plaat is. Wat ik zou willen, zou jij ook willen. Dat waren in de jaren 80 Frank en Mirella. Veel op de piratenzenders en zo. Hè. Niet bij

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren er dichtbij te komen. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. Richting het noorden was dat 3 kilometer. Op het eind van de namiddag stond er richting het zuiden nog altijd een rij stilstaande auto's van 12 kilometer volgens de Zwitserse mobiliteitsorganisatie TCS. De drukte komt door het vakantieverkeer richting Zuid-Europa. Gisteren zorgde dat bij de Gotthardtunnel al voor een file van ruim 20 kilometer. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 53-jarige Luigi Esposito, die werkte voor verschillende lokale sportmedia. Zijn lichaam was zo zwaar verminkt dat in eerste instantie niet kon worden vastgesteld of het om een man of een vrouw ging. De autoriteiten onderzoeken nu de omstandigheden van de vermoedelijke moord bij het Italiaanse Napels. En er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De eerste fase van de reconstructie van het fietspad aan de landmeter van Beurdeweg en de Peeldijk is afgerond. Dit deel is voorzien van nieuw asfalt en zorgt direct voor een veiligere en comfortabelere route. Momenteel werkt men aan fase 2 van dit project, die naar verwachting eind juli afgerond wordt. Het fietspad wordt verbreed, krijgt nieuw asfalt en waar mogelijk verder van de rijbaan gelegd. De werkzaamheden vanuit de N277 richting Milhezen zullen naar verwachting duren tot minimaal eind 2026. Dit betekent dat de Peeldijk heel 2026 zeer beperkt toegankelijk is voor doorgaand verkeer. De zomervakantie is begonnen. 6 weken zonder school, huiswerk of vaste routines. Tijd om uit te rusten, erop uit te gaan en nieuwe dingen te ontdekken. Vakantie hoeft niet volgepland te zijn. Juist in de vrije tijd ontstaan de mooiste momenten. Denk aan buitenspelen, een nieuwe vriend ontmoeten of een hut bouwen. Verveling geeft kinderen ruimte voor fantasie. Of je nu thuis blijft of op vakantie gaat, buiten is altijd iets te beleven. Rennen, fietsen, klimmen, zwemmen. Bewegen gaat vanzelf bij buitenspelen. Zo ontmoet men vaak ook andere kinderen. In de gemeente Gemert-Bakel zijn volop plekken aanwezig voor kinderen. Na enkele succesvolle jaren komt er nu definitief een einde aan de vrijdagavondactiviteit Zaalvoetbal voor de Jeugd in Lieshout. De initiatiefnemers hebben besloten om definitief te stoppen met het project. Het resterende subsidiebudget is geschonken aan Energy Teens, zodat het ten goede blijft komen aan de jeugd in Lieshout. Dankzij de inzet van een kleine groep betrokken vrijwilligers is in de afgelopen jaren een waardevolle ontmoetingsplek ontstaan. Iedere vrijdagavond wisten veel jongeren de weg naar sporthal De Klumper te vinden om samen te sporten en elkaar te ontmoeten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door. Peter Boer.

basis voor de Blurred Lines van Robin Thicke toen de tijd. En het origineel kwam natuurlijk van Marvin Gaye. Je hoorde hem hier bij OSR 920 met Got to Give It Up. En daar is nog een hele rechtszaak overheen gegaan met de nabestaanden van Marvin Gaye. Die vonden dat hij daarvoor moest betalen. Heeft hij uiteindelijk ook gedaan, hè? Dus iedereen weer happy, iedereen blij. En iedereen lekker met z'n allen luisteren naar OSR 920. Het zijn de laatste uurtjes van de zondagavond. En we hebben Lois Lane ook uitgenodigd, want die willen ook bij jou zijn.

Radio. Een bandje wat veel samenwerkte ook met Ray Parker Jr. Hè? En daar hebben ze ook de combinatie Ray en Radio gehad. Inderdaad, you can change that. We gaan het ook helemaal niet veranderen. We gaan gewoon de grootste hits aller tijden draaien. En dat doen we 24 uur per dag. Benson Boone.

Stop the music. Nee, de muziek stopt nooit hier bij OZ 920. En wat een leuke zondag hadden we vandaag, hè? Ja, we begonnen lekker met Mark en Hans en Berend. Ja, en toen het zondagmiddagcafé. Arie, die was er ook weer bij vandaag. Vond ik leuk. En Tony Bouw. Hadden we net nog Paul van Beek. En nou mag ik twee uurtjes. En dan sluit Kees het straks af tussen 10 en 12. En we gaan met z'n allen mee met Maggie McNeil. Want we gaan terug naar de kust.

Fontaine, artiest Mai Tai, titel Female Intuition, land van herkomst Nederland. Jawel, in Nederland wordt goede muziek gemaakt en dat hoor je hier bij OZR 920 ook regelmatig voorbij komen. Hey, en deze dame, hey, Crystal, komt ook gewoon uit Nederland.

En de jaren 90 waren nog maar net begonnen. En de dansmuziek die maakte een redelijke evolutie door. Want ja, er werd steeds meer met elektronica gewerkt. En daar waren deze heren en dames ook vrij goed in, hoor. Het was Black Box en Strike It Up. Ja, dit intro is zo bekend, dames en heren. Maar we draaien het origineel. Ja! En dat komt dan weer van Bob en Earl en de Harlem Shuffle, later nog eens gedaan door de Stones.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren er dichtbij te komen. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. Richting het noorden was dat 3 kilometer. Op het eind van de namiddag stond er richting het zuiden nog altijd een rij stilstaande auto's van 12 kilometer volgens de Zwitserse mobiliteitsorganisatie TCS. De drukte komt door het vakantieverkeer richting Zuid-Europa. Gisteren zorgde dat bij de Gotthardtunnel al voor een file van ruim 20 kilometer. En in het Drentse Bovensmilde is deze avond een grote woningbrand uitgebroken. De enige persoon die nog in het huis aanwezig was, moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar er kwam veel zwarte rook vrij. De oorzaak van de brand in Bovensmilde wordt nog onderzocht. Volgens RTV Drenthe trof de politie vorige maand bij dezelfde woning een drugslab aan in een schuur. Maar de woordvoerster van de veiligheidsregio kan dat niet bevestigen. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De eerste fase van de reconstructie van het fietspad aan de landmeter van Beurdeweg en de Peeldijk is afgerond. Dit deel is voorzien van nieuw asfalt en zorgt direct voor een veiligere en comfortabelere route. Momenteel werkt men aan fase 2 van dit project, die naar verwachting eind juli afgerond wordt. Het fietspad wordt verbreed, krijgt nieuw asfalt en waar mogelijk verder van de rijbaan gelegd. De werkzaamheden vanuit de N277 richting Milhezen zullen naar verwachting duren tot minimaal eind 2026. Dit betekent dat de Peeldijk heel 2026 zeer beperkt toegankelijk is voor doorgaand verkeer. De sporters van badmintonclub Lieshout houden vakantie. Zij hebben hun rackets opgeborgen voor een welverdiende zomerstop. Op woensdag 8 juli hadden zij hun laatste speeldag. De rackets worden weer opgenomen op woensdag 26 augustus... tijdens de eerste speelavond van het seizoen 2026-2027. Niet iedereen zal echter op die datum wachten... want badminton is uitermate geschikt om op de camping te spelen. Zo blijven veel spelers een beetje in vorm gedurende de zomerstop. Vanaf 26 augustus zijn nieuwe leden dan ook meer dan welkom bij Badminton Club Lieshout. Je mag altijd 2 keer gratis meespelen. Een ree is van schrik door loslopende honden in het kanaal gesprongen bij Beek en Donk. Het dier is door de brandweer uit het kanaal gehaald. Hij zwom zelfs naar de brandweermannen toe. Het dier is daarna in een dierenambulance gelegd om weer vrij los te laten. Maar helaas heeft het dier door de stress het niet overleefd en is in de ambulance overleden. De eigenaar van de 2 honden waardoor de ree in het water sprong is onbekend gebleven. Jongeren die aan het vissen waren hadden de hulpdiensten gebeld. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Het platen ABC. Kees van Kooi.
6: Het is even over de klok van 10 uur op deze zondag. En de afsluiting van elke zondag op OSR 920 is dat lekkere streun in het archief van OSR 920. Welkom, dit is het Platen-ABC. Leuk dat jullie hier zijn en leuk dat je thuis meeloopt. Tot 12 uur, de leukste muziek voor jou.

Een mooi 3-in-1 vanavond. Bill Withers, één van die mooie stemmen uit de muziek. Helaas niet meer onder ons, maar in 1967 begon hij aan zijn muziekcarrière. En werd in 1970 ontdekt door niemand minder dan Clarence Evans. En die werkte bij Sussex Records. En die bracht hem weer in contact met Booker T. En die ken je nog van de MG's. En zodoende mocht hij zijn eerste album opnemen. En Ain't No Sunshine stond erop. En werd een van zijn grote hits. Heeft trouwens ook nog gespeeld. Voordat Mohammed Ali die hele grote wedstrijd speelde in Zaïre. In het voorprogramma.

0: Het was haar grote doorbraak in 1987 alweer. Windforce 11, Nadie. En werd heel veel gedraaid op het toenmalige station Hilversum 3. En werd een bescheiden hit. Het album daarna werd geproduceerd door Hans Vermeulen. En het leuke is dat dat ook nog meteen in Edison won. Helaas is ze overleden, maar heeft best wel een hele albums gemaakt. En heel veel leuke muziek. OSN 920, je luistert naar het platen naar BSV. Dit zouden we wel willen, toch? Wind en zeilen, de splitsing.
1: Lange

De opvolger van een hele niet zo succesvolle single, CCC The Sun. En dit singeltje bereikt een hele bescheiden plaats in de top 40. Het werd geschreven door Pim Koopman en Kees van Leeuwen. En voor het eerst gebruikte de band een apparaat wat heel veel gebruikt werd in de pophistorie. De Mellotron. En dat hadden ze een klein beetje afgekeken van de Beach Boys. In 2000

Blijft een mooi nummer. Pink Floyd en Wish You Were Here. Wij gaan een kleine rustpauze inlassen. Als ik zo links van me kijk, dan zie ik alweer dat het bijna 11 uur is. En gaan we zitten wachten op het nieuws van 11. Zometeen na 11 nog een uur lang. Dat mooie struinen en dat mooie archief van OSN 920. Kortweg, deel 2 van het platen ABC. Tot zo. Hoi. It's time.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump wil dat het WK voetbal snel opnieuw naar de Verenigde Staten komt. Dat zei hij vlak voor de WK-finale tussen Spanje en Argentinië in een interview met FIFA-voorzitter Infantino. Trump noemde het toernooi een groot succes en sprak de wens uit om ook een toekomstig WK opnieuw in de VS te organiseren. Een mogelijke kandidatuur voor het WK van 2038 wordt al genoemd. De president volgt de wedstrijd van achter een kogelvrije glaswand onder strenge beveiliging. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren er dichtbij te komen. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De eerste fase van de reconstructie van het fietspad aan de landmeter van Beurdeweg en de Peeldijk is afgerond. Dit deel is voorzien van nieuw asfalt en zorgt direct voor een veiligere en comfortabelere route. Momenteel werkt men aan fase 2 van dit project, die naar verwachting eind juli afgerond wordt. Het fietspad wordt verbreed, krijgt nieuw asfalt en waar mogelijk verder van de rijbaan gelegd. De werkzaamheden vanuit de N277 richting Milhezen zullen naar verwachting duren tot minimaal eind 2026. Dit betekent dat de Peeldijk heel 2026 zeer beperkt toegankelijk is voor doorgaand verkeer. Een ree is van schrik door loslopende honden in het kanaal gesprongen bij Beekendonk. Het dier is door de brandweer uit het kanaal gehaald. Hij zwom zelfs naar de brandweermannen toe. Het dier is daarna in een dierenambulance gelegd om weer vrij los te laten, maar helaas heeft het dier door de stress het niet overleefd en is in de ambulance overleden. De eigenaar van de twee honden waardoor de ree in het water sprong is onbekend gebleven. Jongeren die aan het vissen waren hadden de hulpdiensten gebeld. De sporters van badmintonclub Lieshout houden vakantie. Zij hebben hun rackets opgeborgen voor een welverdiende zomerstop. Op woensdag 8 juli hadden zij hun laatste speeldag. De rackets worden weer opgenomen op woensdag 26 augustus... tijdens de eerste speelavond van het seizoen 2026-2027. Niet iedereen zal echter op die datum wachten, want badminton is uitermate geschikt om op de camping te spelen. Zo blijven veel spelers een beetje in vorm gedurende de zomerstop. Vanaf 26 augustus zijn nieuwe leden dan ook meer dan welkom bij badmintonclub Lieshout. Je mag altijd 2 keer gratis meespelen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

P van het platen ABC op OZ920. Mocht je het voetbal wel helemaal niet zo leuk vinden, dan kun je de radio lekker aan laten staan. Want tot 12 uur gaan we lekker struinen in dat mooie archief van OZ920. Terrence Trent D'Arby, daar begonnen we mee. En dit is Chicago.

zelfs in Liverpool de Duitse Beatles genoemd. Ja, kun je nagaan. En had een handjevol hits. En dit nummer stond trouwens eerst op een B-kant van een singeltje. Maar de producer zei van, nou, waarschijnlijk zal dit jullie grote doorbraak worden. En gelijk heeft hij gehad. The Rattles and Wits. Dit is een band die eigenlijk geen introductie hoeft. Dit zijn de Eagles en een van hun hits. This Witchy Woman op OZR 920.

terug naar 1991 alweer. Prince and With This Tear werd opgenomen in Paisley Park. En dat was natuurlijk zijn bekende studio waar hij het meeste werk opnam. En ballads waren niet altijd zijn handelsmerk. Want funky was hij, vond hij altijd wel leuker. Maar ballads kon hij heel goed schrijven. En wie kent hij niet, die hele mooie van Sinéad O'Connor die het gecoverd heeft. Dit is U2, Widow Without You. Komen met een nieuw album.

Hij was destijds de vijfde Beatle, Billy Preston. En dit zong hij samen met Sarita. En dat was in die tijd de vrouw van niemand minder dan Stevie Wonder. Roger Daltrey kennen we natuurlijk van The Who, met best wel een beetje van die ruige nummers. Maar dit kon hij toch ook wel. This Without Your Love.

Het is alweer de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze zondag. Ik dank jullie hier voor de aanwezigheid en jullie thuis voor het meewandelen. Volgende week zondag om 10 uur, dan gaat de deur weer wagenwijd open. En gaan we weer lekker struinen in het mooie archief van OZ920. Kortom, het platen ABC. Maak er een hele mooie week van. En tot volgende week zondag. Bye.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Na enkele succesvolle jaren komt er nu definitief een einde aan de vrijdagavondactiviteit Zaalvoetbal voor de Jeugd in Lieshout. De initiatiefnemers hebben besloten om definitief te stoppen met het project. Het resterende subsidiebudget is geschonken aan Energy Teens, zodat het ten goede blijft komen aan de jeugd in Lieshout. Dankzij de inzet van een kleine groep betrokken vrijwilligers is in de afgelopen jaren een waardevolle ontmoetingsplek ontstaan. Iedere vrijdagavond wisten veel jongeren de weg naar sporthal De Klumper te vinden om samen te sporten en elkaar te ontmoeten. De zomervakantie is begonnen. 6 weken zonder school, huiswerk of vaste routines. Tijd om uit te rusten, erop uit te gaan en nieuwe dingen te ontdekken. Vakantie hoeft niet volgepland te zijn. Juist in de vrije tijd ontstaan de mooiste momenten. Denk aan buitenspelen, een nieuwe vriend ontmoeten of een hut bouwen. Verveling geeft kinderen ruimte voor fantasie. Of je nu thuis blijft of op vakantie gaat, buiten is altijd iets te beleven. Rennen, fietsen, klimmen, zwemmen, bewegen gaat vanzelf bij buitenspelen. Zo ontmoet men vaak ook andere kinderen. In de gemeente Gemert-Bakel zijn volop plekken aanwezig voor kinderen. De sporters van badmintonclub Lieshout houden vakantie. Zij hebben hun rackets opgeborgen voor een welverdiende zomerstop. Op woensdag 8 juli hadden zij hun laatste speeldag. De rackets worden weer opgenomen op woensdag 26 augustus... tijdens de eerste speelavond van het seizoen 2026-2027. Niet iedereen zal echter op die datum wachten, want badminton is uitermate geschikt om op de camping te spelen. Zo blijven veel spelers een beetje in vorm gedurende de zomerstop. Vanaf 26 augustus zijn nieuwe leden dan ook meer dan welkom bij Badminton Club Lieshout. Je mag altijd 2 keer gratis meespelen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De eerste fase van de reconstructie van het fietspad aan de landmeter van Beurdeweg en de Peeldijk is afgerond. Dit deel is voorzien van nieuw asfalt en zorgt direct voor een veiligere en comfortabelere route. Momenteel werkt men aan fase 2 van dit project, die naar verwachting eind juli afgerond wordt. Het fietspad wordt verbreed, krijgt nieuw asfalt en waar mogelijk verder van de rijbaan gelegd. De werkzaamheden vanuit de N277 richting Milhezen zullen naar verwachting duren tot minimaal eind 2026. Dit betekent dat de Peeldijk heel 2026 zeer beperkt toegankelijk is voor doorgaand verkeer. Een ree is van schrik door loslopende honden in het kanaal gesprongen bij Beek en Donk. Het dier is door de brandweer uit het kanaal gehaald. Hij zwom zelfs naar de brandweermannen toe. Het dier is daarna in een dierenambulance gelegd om weer vrij los te laten, maar helaas heeft het dier door de stress het niet overleefd en is in de ambulance overleden. De eigenaar van de twee honden waardoor de ree in het water sprong is onbekend gebleven. Jongeren die aan het vissen waren hadden de hulpdiensten gebeld. Na enkele succesvolle jaren komt er nu definitief een einde aan de vrijdagavondactiviteit Zaalvoetbal voor de Jeugd in Lieshout. De initiatiefnemers hebben besloten om definitief te stoppen met het project. Het resterende subsidiebudget is geschonken aan Energy Teens, zodat het ten goede blijft komen aan de jeugd in Lieshout. Dankzij de inzet van een kleine groep betrokken vrijwilligers is in de afgelopen jaren een waardevolle ontmoetingsplek ontstaan. Iedere vrijdagavond wisten veel jongeren de weg naar sporthal De Klumper te vinden om samen te sporten en elkaar te ontmoeten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Een ree is van schrik door loslopende honden.